grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2 in de enige echte nationale hitparade. De Mega 40 met Robbie van Beverdaal.

0: Zuidoosten. Voor het Zuidoosten. Sport FM continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goedemorgen.
1: Are you ready?
0: Zuidoosten. Goedemorgen. Dit is Sport FM continu.

0: Sport FM continu.
1: Dit is een mededeling van het Ochtendlawaai en Hanengekraai productieteam. Steffi en Benny zijn er even tussenuit. Ze laten momenteel de

Dit is drie uur lang de ochtendshow. Veel lawaai en harde gekraai. Wakker worden, wakker worden.

Sport FM continu. Goedemorgen. Elke dag het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, nillies en de nieuwste hits. Sport FM.

0: jouw grootste voor het Zuidoosten. Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Sport FM Continu. Dit is een nieuw uur. Een nieuw uur. Goedemorgen.
1: Are you ready?
0: Zuidoosten. Goedemorgen.

0: is Sport FM Continu.
1: Dit is een mededeling van het Ochtendlawaai en Hanengekraai productieteam. Steffi en Benny zijn er even tussenuit. Ze laten momenteel de

0: ochtendshow. Ochtendshow. Veel lawaai.
1: Rollercake.
0: En hallige kraai.
2: Wakker worden. Wakker worden.

Sport FM continu. Goedemorgen. Elke dag het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, nillies en de nieuwste hits. Sport FM continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingse aanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholieren protesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Eén van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. De protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huis hield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland, 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
2: Klus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Are you ready?
5: Zijn we streamerig? Goedemorgen.
0: Dit is Sport FM Continu.

is 3 uur lang de ochtendshow. Veel lawaai en hanige kraai. Wakker worden.

Sport FM continu. Goedemorgen. Elke dag het beste uit de 60s, 70s, 80s, 90s, nillies en de nieuwste hits. Sport FM continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. 3 anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar 2 verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd. En dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van 1000 onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week 2 minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. De protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs 1 iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in 1 dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland, 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Goedemorgen.
3: Het komende uur van 9 tot 10 uur gaan we fout en loud.
4: Dit zijn de Fouten 19. Sport FM Continu.
5: Dit uur met Benny Marshall.

0: Vrije Tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: SportFM continu.
2: Dit is de Foute 19.
3: Ook al zijn het maar 15 hits.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Continu Hits. Sport FM Continu.

0: 19. Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de drie wassystemen Basic, VIP of het unieke Nanotech zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de drie self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een vaststraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
1: Sport FM. Continu.
0: Ook al zijn ze van goud, oud of zo fout. Van 9 tot 10. De Foute Hits. Dit is de Foute 9.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemorgen. In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingse aanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholierenprotesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. Het protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huis hield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland, 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
2: Klus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubel dus.
3: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: De nooit vervelende hits.
5: Bart Motar.

UB40 en Reggae Groot uit Birmingham. De groep ontstond eigenlijk in 1978. En tijdens hun bestaan hebben ze toch wel enkele nummer 1's kunnen te weten verzilveren. Waaronder de cover I've Got You Bay. Dat eigenlijk origineel was van niemand minder dan Sonny & Cher. Dat de hitparade mocht aanvoeren in 1965. En wist daar een nummer 1 hit mee te verzilveren. We namen jou mee terug in de tijd naar 1985. Met UB40 en Christy Himes en I've Got You Bay. En dit is Aha's.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Siggen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Sport FM continu.

0: de Amerikaanse band ontstond in 1984 en had eigenlijk hun eerste succes in 1986, dus een kleine 2 jaar later, maar bereikte net geen top 10 in de hitparade. En in 1987 was het dan toch raken met een nummer 1 hit uit de gelijknamige film Mannequin, Nothing's Gonna Stop Us Now. We namen jou muzikaal mee terug in de tijd.
1: 1 uur lang knallen ze uit je radio. De nooit vervelende hits met Bart Mottaar.

Deze muzikale groep scoorde probleemloos hits in de jaren 70 en 80. Ze waren op één na succesvol de bands ter wereld. En ze namen na de Beatles en Queen de derde plaats in qua aantal verkochte albums, ruim 370 miljoen stuks. Zelfs in 1974 rond deze band het Eurovisie Songfestival met het liedje Waterloo. U luisterde inderdaad mee naar ABBA en ze hadden het over Knowing Me, Knowing You. En dit hier is Niels de Stadsbader. En hoe doe je dat?

0: tijdloze classics worden hier simpelweg weer tot leven gebracht. Wat een radiojuweeltje dat we terugvonden in de hitparade van 1983. Vandaar een afspraak met niemand minder dan Carlos Santana en Take Him to Mexico.
1: Eindeloos veel hits. Bart Mottaar.

0: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6:00 AM en zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11:00. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11:00. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
3: SportFM continu.
4: Dit zijn de nooit vervelende hits.

Deze Zweedse band werd opgericht in 1979 onder de naam Force. Oorspronkelijk was Europe een progressieve rockband, maar om meer airplay te krijgen stapte de groep over op een eigenlijk een beetje, ja, qua softer geluid. U kon genieten van het onsterfelijke The Final Countdown, dat 2 keer lang op nummer 1 stond in de hitparade van de jaren 80.

Ja hoor ook, dit kan in de nooit vervelen. Dit is wat een leuk ding van niemand minder dan de Bankzitters en Rapida. U luistert mee naar de nooit vervelende hits en wij gaan weer puur jeugdsentiment op je loslaten. Herinnert u zich deze nog? Een van die hitmachines uit de jaren 80. Cool and the Gang en Let's Go Dancing.

0: nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizel Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizel, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil.
3: SportFM, continu. Elk uur de hits van de wereld.
4: Dit zijn de nooit vervelende hits.

dat doen we wellicht allemaal van elkaar een heel klein beetje houden of niet soms. U luisterde naar Berre en Loving Each Other. Dit was weer voor deze week de Nooit Verveeld Hits. Ik dank u voor het luisteren. Mijn naam was Bart Mataar. En zeg je heel graag tot en met volgende week. I am

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemorgen. In de Amerikaanse stad Baltimore is een meisje van 12 doodgeschoten. Drie anderen raakten gewond. De schietpartij gebeurde tijdens een voetbalmatch voor jongeren. De politie zoekt naar twee verdachten. De stad is in shock, zegt de burgemeester.
1: What happened out here today is one of the most disgusting things I've ever seen.
0: Wellicht was er een ruzie op de parkeerplaats naast het voetbalveld en is het meisje per toeval geraakt. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz is in Oekraïne voor een solidariteitsbezoek. Hij is met de trein naar Kiev gereisd en dat is opvallend, want Rusland heeft zijn eigen diplomaten en buitenlanders aangeraden om de stad snel te verlaten, omdat ze vergeldingsaanvallen aankondigen. Maar Merz wil zijn steun aan Oekraïne komen uitspreken en hij zou er ook de levering van duizenden onderscheppingsdrones komen aankondigen. In Frankrijk is een jongen van 15 opgepakt die bij de scholieren protesten met een ontvlambare spray in het gezicht van een vrouw heeft gespoten, in combinatie met een aansteker. Ze heeft zich daarbij verbrand. Elders kreeg een leerkracht brandstof over zich heen toen hij wilde voorkomen dat protestanten een boom in brand zouden steken. Ook bij ons zijn deze week twee minderjarigen opgepakt voor geweld tijdens de studentenprotesten in Luik. Een van hen is nu geplaatst in een gesloten instelling. De protest in Luik was gericht tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalige onderwijs. De scholen gaan daar morgen trouwens weer open. In het zuiden van Frankrijk geldt vandaag code oranje voor regen en overstromingen. Het stormweer komt over van Spanje, waar het eerder stevig huishield. Er kwam zelfs één iemand om het leven. In Zuid-Frankrijk verwachten ze tot 120 mm regen, met zelfs pieken tot 180 mm in één dag. In de Nations League voetbal geeft Engeland een mokerslag aan Kroatië. Het ging er winnen met 7-0. In dezelfde groep versloeg Spanje Tsjechië met 3-1. En bondscoach Sebastian Pocognoli kon voor het eerst winnen met Schotland, 0-2 op bezoek bij Noord-Macedonië. Een zonnige zondag en ook zacht 23 graden. Ook de komende dagen is mooi nazomers. Vanaf woensdag komt de herfst eraan.
2: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
3: In Bilze Hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Dit is de Nederlandstalige Top 30. Het overzicht van de 30 populairste platen. Iedere zondag tussen 11 en 12 op Sport FM Continu. Met Robbie van Beverdaal.
3: Dit is de nieuwe Nederlandstalige tip van de week.

0: Het werd bijna 7 minuten over het tijd zijn van 11 uur. Het is zondagmorgen. Het is zondag 4 oktober 2026. Van harte welkom in een nieuwe uitzending van de Nederlandstalige Top 30. Dankjewel, zeggen we allereerst aan Bart Motaar. Hij was er tussen 10 en 11 in de nooit vervelende hits. Wij zijn bij jou tot aan 12 uur in het overzicht van de Nederlandstalige lijst. En staat Aaron Blommard en Zoë Levi nog steeds op nummer 1? Dat weten we straks. Jorden was onze nieuwe Nederlandstalige tip van deze week. En Nederlandstalig was hij zeker en vast. Uit onze noordenburen, Suzanne Freek met de nieuwe single. Pijnstiller heet die nieuwe single. We beginnen al, doe maar vast in onze lijst met een nieuwkomer. Het is de Nederlandstalige tip van vorige week. Het is de nieuwste voor Sam Goris. En die nieuwe single heet gewoon Kijk Omhoog.
1: Nieuw in de Nederlandstalige Top 30.

0: Tweede week voor Udo geweest, de Nederlandstalige tip van de week met het Nos Koemwegske. Daarvoor zat nog nieuw in een lijst. Sam Goris, Nederlandstalige tip van vorige week met hoe kijk omhoog. En hoe doe je dat van Niels de Stadsbader? Komt ook nieuw binnen in onze lijst.
1: Nieuw in de Nederlandstalige top 30.

Nee, ons pakken ze niet. Je hoorde Raymond Hermans in onze lijst. En daarvoor zat nog nieuw Niels de Stadsbader met Hoe doe je dat? En deze gaat vooruit sinds de tweede week. Als ze is gekomen, The Satisfier van Barry Fest in onze lijst.

0: Vrije Tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de 3 wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de 3 selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express, Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
2: Dit is de Nederlandstalige Hitparade. De hit van bij ons.
3: Sport FM, continu.
2: Nieuw in de Nederlandstalige top 30.

Hij was helemaal nieuw in onze Nederlandstalige Top 30. Thomas Julien, we gingen met hem op naar de piste. Het is meteen de hoogste nieuwkomer van deze week. En natuurlijk was dat een oudje van deze heren.

In 1981 scoorden zij er een groot hit mee in de hitparade. Ondertussen al meerdere malen gecoverd. Richie Poveri hoorde je met Sara Parquet-Tiamo. Anno 2026, de nieuwste Thomas Julian. En dit was een oudje van Koos Alberts. Indertijd uit de 80's. Zijn het je ogen? Nu in de versie van Sasha en Davy. Ja.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Sport FM continue.

De ene week gaat ze vooruit, de andere week zakt ze weer. Deze week gaat ze weer terug vooruit in onze lijst 1, 2, 3, 4 van Cato. En daarvoor zaten nog Sasha en Davy met Zijn het je ogen. Dit is Matthias Mesmans. Hij gaat naar

Werken van maandag tot donderdag, wat zou het toch leuk zijn? Madi Wodo, Gert Verhulst en James Cook in onze lijst. Daarvoor nog Matthias Mesmans. En hij ging van App naar de Vloed zonder weg. Is Bazaar, Sef en Faisal met Ooit komt er een dag in onze lijst. Maar ook deze gaat vooruit in onze top 10. We zijn ermee bezig. Bart Peters op de radio.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
2: De grootste hits van dit moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2. In de enige echte nationale hitparade.
3: De Mega 40. Met Robbie van Beverdaal.

Zij is een schaduw van jezelf. Liene de Douw, de softwaarder voor Plankgas. Daarvoor zat nog Bart Peters met We zijn ermee bezig. En we draaiden ook nog Bazaar, Seven Faisal. Ooit komt er een dag. Die staat ook genoteerd in zo'n top 10. En deze meneer gaat vooruit in diezelfde top 10. Hij is onderweg naar de nummer 1 misschien wel. Niels de Stadsbader.

gewezen nummer 1 aan onze Nederlandstalige top 30. Maxime en Babette met Hoe dan ook. En daarvoor waren we onderweg naar de nummer 1 met Niels de Stadsbader. En die nummer 1 van vorige week tuimelt deze week erin naar beneden van 1 naar nummer 2. Aaron Blommerden, Zoe Levi's en dit met Tranen van Goud.

jou. Getwijmeld van 1 en nummer 2, Aaron Blommerden. Zo wil je vijen met Tranen van Goud. En daarom is het deze Nederlandstalige top 30 er alweer op deze zondagmorgen. Zometeen Wim en Dani tussen 12 en 2 uur vraagt en zij draaien. En hij staat terug op nummer 1 na 5 weken afwezigheid. Meteor is dit met Nooduitgang. Fijne zondag en graag tot volgende week.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: slachtoffer, samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Die kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, fel regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepner in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
2: In Bilze hoesselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
3: SportFM Continu.
4: Iedere zondagmiddag van 12 tot 2. U vraagt, zij draaien. Het grote verzoekprogramma bij Radio Sport. U vraagt, zij draaien. Iedere zondagmiddag van 12 tot 2. U luistert toch ook mee?

0: zaterdagmiddag vanaf 12 uur. Het grote verzoekprogramma. U vraagt, wij draaien. Vandaag met Danny Konings en Wim Breepoels. U vraagt, wij draaien.
1: Sport FM continu.
2: Net geen 7 minuutjes over 12 uur werd het, luisteraars, een heel goede middag. Welkom in ons verzoekplatenprogramma, de verzoeklijn hier op Sport FM continu. Een beetje country muziek, Dancing Cowboys was dat, en de Bellamy Brothers, daar begonnen wij vandaag weer mee. U kan ze aanvragen, groetjes en verzoekjes, dat kan u door ons simpelweg te bellen op 089 23 56 61. Dat is 089 23 56 61. Of u kan natuurlijk ook even naar onze website surfen, www.sportfmcontinu.be. En via het contactformulier daar kan u ook dan digitaal uw verzoekje aanvragen. Zo kan het ook allemaal natuurlijk. Dankjewel nog aan Robbie van Beverdaal. Hij was er het afgelopen uur met de Nederlandstalige top 30. Robbie, een hele dikke merci, man. Zitten jullie aan tafel, dan wens ik jullie alvast een zeer smakelijk eten toe. En we starten meteen met de eerste groetjes en verzoekjes. Een plaatje graag voor de verjaardag van Marta Meers, die vandaag 80 jaar wordt. Groetjes vanwege je vriendin Rosa. En Rosa kost deze van Jantje Koopmans. En die gaat het zingen met de rode rozen en witte seringen.

Jantje Koopmans was dat. Graag een plaat voor Jos Kaproens en Alice. Zij krijgen de groetjes van Mark Jacob. En dan wel met deze disco-klassieker van Marianne Rosenberg. Ik ben Wiedoe.

Behoorlijk swingende muziek was dat van Marianne Rosenberg. Ik ben Widu. Liefste DJ, graag zou ik het liedje You're the Reason van Callum Scott willen aanvragen. Dit liedje is speciaal voor mijn vrouwke Belinda, omdat zij de reden is waarom liefde voor mij zoveel betekent en waarom ik iedere dag blij ben dat zij bij mij is. Belinda, jij bent de reden dat mijn hart elke dag blijft stralen. Ik hou van jou voor altijd, meer dan woorden ooit kunnen vertalen. Dit komt vanwege je ventje Chris met Callum Scott.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Limburg. Goedemiddag.
2: Dit is Sport FM Continu.
1: Wim Brepoels.
3: Graag een plaatje voor de verjaardag van Harry Boulet. Groetjes en felicitaties komen van Christian. Met deze Marco Schuitmaker en Engel Bewaarder.

Marco Schuitmaker was dat en zijn engelbewaarder. Graag een plaatje voor Annie Kuipers uit Lanaken. Hartelijk gefeliciteerd met je 25e verjaardag. Groetjes van lieve Veerle, Leon, Pablo en Mila. Met muziek van Leonke.

My Darling was dat aan Leonke. Graag een plaatje dit speciaal voor Arthur Nijssen, die 2 oktober jarig was. Een heel dikke proficiat nogmaals vanwege mama, papa, oma, opa, onkel Ruby, Mathis, Leander, Meti, onkel Patrick, Casper en Amber. Doen we deze leuke die.

0: in mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles, ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil.
3: Prettig weekend.
4: Sport FM continu.
5: Wim Brepoels neemt je mee op reis. In de muzikale tijdscapsule. Hier is weer een verdwenen hitwonder.

de Jukebox Jive, dat waren de Rubens. Straks ook meer Jukebox muziek hier op Sport FM. Continu vanaf de weer, uiteraard met onze eigen Ricky in zijn Jukebox souvenirs. Maar daar zijn we voorlopig nog niet aan toe. Nee, we hebben nog altijd verzoekplaatjes hier bij Sport FM. Continu tot aan 2 uur deze middag. Maar nu graag een plaatje. Dit speciaal voor de verjaardag van Harry Boulet. Wille groetjes en een heel dikke proficiat met je verjaardag vanwege Sonja en Jeff met Wiltura Hemelsblauw.

Hemelsblauw en Wildura was dat. Graag een plaatje voor Toon Schoefs. Groetjes komen van Mark Jacob. Met Koos Albert. Ik verscheurde je foto.

Ik verscheurde je foto, dat was Koos Alberts. Graag een plaatje speciaal voor de verjaardag van Bullet Ali, die op 7 oktober verjaart en 91 jaar oud wordt. Een heel dikke proficiat vanwege Fina Bullet. En doen we met deze Walter Campion. Happy birthday!

Happy birthday aan Walter Campion was dat. Graag een plaatje dit voor de verjaardag van Leander Nijssen, die op 6 oktober 9 jaar wordt. Een dikke proficiat en nog vele gezonde jaren vanwege oma, opa, nonkel Kevin, tante Lieve, Arthur, tante Jessica, nonkel Patrick en Casper en Amber met deze Willy William.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Wim Brepoels, die draait ze.
2: Zo staat jouw verzoekplaatjes nog tot 2 uur deze middag. Met nu een plaatje graag voor Olga of voor Hilda Osterbos. Liever beter laat dan nooit staat erbij. En de groetjes komen van Olga Osterbos. Een mens kan ik zo wel eens vergissen, zeg. En dat mogen we doen met deze Simino Rossi, Rote Rozen.

Rots in die roze, en dat was Simino Rossi. Graag een plaatje voor Mark Jacob. Groetjes van Konings Danny. Dan nog graag een plaatje voor Marie-France en Albert. Voor Destiny en Wout. Voor Sandy en Geert. Voor John Boes en Mark Jacob nogmaals. Voor Joska Proens en Alice. En iedereen die ik vergeten zou zijn. Deze groeten komen vanwege Toonschoefs met deze Picnics. I'm alone.

Picnics en I'm Alone was dat. Graag een plaatje voor de verjaardagen van de heer Goffin, die op 28 september jarig is. Jean Philips op 2 oktober jarig. Marleen Klaassen op 8 oktober jarig. En Berto Patoens die op 11 oktober jarig is. Zij krijgen alle de groetjes van Konings Danny. En Danny geeft er meteen flink gas op, tezamen met Jannes.

Jan was een gastrolop. Daarmee sloten we het eerste deel af van ons verzoekplatenprogramma op deze zondag 4 oktober. Na het nieuws en weerbericht van 1 uur zijn we uiteraard met deel 2. Hier is nog Nancy Sinatra en Leigh Hazelwood. These boots are made for walking. Tot zo dadelijk.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

0: Verder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Die kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepnir in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Kleus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klushubel dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
3: SportFM Continu. Iedere zondagmiddag van 12 tot 2. U vraagt, zij draaien. Het grote verzoekprogramma bij Radio Sport. U vraagt, zij draaien. Iedere zondagmiddag van 12 tot 2. U luistert

Het werd 1:05. Luisteraars, een heel goede middag. Welkom in deel 2 van ons verzoekplatenprogramma. Dat we openen vandaag met muziek van de Spotniks en een Orange Blossom special. We starten meteen dit programma met een plaatje speciaal voor Jacques en Jetje uit Kleine Spouwen. Zij krijgen de groetjes van, of van, liever voor Jetje uit Kleine Spouwen. En zij krijgt dan de groetjes van Fina Boulets met deze Corrie Konings.

Leven en laten leven. Misschien ook altijd een goed gezegde en een dingetje om te doen. Corrie Konings was dat. Graag een plaatje. En dit voor mijn beste vriend Ton Schoefs. Groetjes vanwege John Boes. Mogen doen met Sister Sludge en Lost in Music.

Sister Sledge was dat en Lost in Music. Graag een plaatje voor Ludo Meisters en Franske Thijs in het woonzorgcentrum te Beverst. Ze krijgen de groetjes van Mark Jacob met de zangeres zonder naam, Mandolinen in Nicosia.

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de 3 wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de 3 self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
2: Sport FM continu.
3: Plaatje draaien dit heel speciaal voor Leander Nijssen, die op 6 oktober 9 jaar wordt. Een dikke proficiat dat nog vele jaartjes vanwege papa en Mathies komen deze groeten. Nog meer verjaardagsgroeten voor Leander Nijssen komen van Tanshanin, vanwege Dominique, Jill, Tanja, Bart, Mike en Brian. En mogen we deze doen van DJ Maurice en de snolle bolletjes. De vloer is lava.

De vloer is lava, dat was DJ Maurice en de snollebolletjes. We mogen een plaatje draaien voor Geert en Sandy, voor Wout en Destiny, voor Toon Schoes, voor de vrienden van het dierenpark en iedereen bij Radio Sport FM. We krijgen alle de groetjes van Albert en Marie-France met deze van Robert Pater, Eenzaam en Alleen.

Eenzaam en alleen was dat van Robert Spater. Graag een plaatje, dit speciaal voor al de vrijgezellen, als ook voor Jeroen Pelmans. Groetjes komen van Konings Danny met deze van Monique Smits.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Verder met onze verzoekplaatjes. Graag een plaatje voor Fina Boulet. Groetjes van Jetje uit Kleine Spouwen. Met vader Abraham in mijn tuin, daar bloeit een roos.
2: De dag was nog vroeg, een klok die weer sloeg.

bende is weg, de 20ste eeuw. Ik hoor nog een schreeuw, dan is het gedaan. We zijn hier vandaan, toch is er nog meer.

In mijn tuin daar bloeide een roos, dat was vader Abraham. Graag een plaatje voor Ludo Meisters en Franske Thijssen in het woonzorgcentrum te Beverst. Ook de groetjes daar aan al het verzorgend personeel. Kom van Josie Zegers, Lydie Sowens, Jan Kuipers en Wieske Wolles. Met John Terra de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Nou, vandaag schijnt het zonnetje toch lekker de studio binnen hier bij ons in Hoeselt, in Bilze Hoeselt.

John Terra, de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Graag een plaat voor de verjaardag van Amy Pensaar, die op 1 oktober jarig was. Nogmaals een dikke proficiat vanwege Konings Danny en Ronnie met deze Toto Rosanna.

0: Rosanna was dat, muziek van Toto. Graag een plaatje, dit heel speciaal voor de verjaardag van Arthur Nijssen. Vele dikke kussen en knuffels vanwege Tanjanin, Dominique, Jill, Tanja, Bart, Mike en Brian. Met de snollebolletjes.
1: Snollebolletjes.
2: Oeh, dat is lekker. Dan wordt het weer een feestje.
1: Snollebolletjes.

De snollebolken zijn een snollebolke. Graag de allerliefste groetjes aan lieve Toele, die altijd goed voor ons zorgt en voor ons klaarstaat. Deze dankwoorden komen vanwege Veerle, Mila, Leon en Pablo. Zeg me, lieve meisje, hier is Leonke.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven. Ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.

Parlez-vous français? Dat waren de meisjes van Bacarayal. Graag een plan voor Mark Jacob. Groetjes van de geburen met deze Anne-Christie en de Roos.

van Christy was dat met de Roos. We mogen nog een plaatje draaien, dit speciaal voor de verjaardag van Harry Boulet. Groetjes van Ghislaine en Jacques met de vogelserenade van Gerry van Houtert. Uiteraard u vraagt en wij draaien ze nog steeds tot 2 uur deze middag.

Jenny van Ouderen en de Vogelserenade bracht ons bij het einde van deze U Vraagt. Wij hebben ze gedraaid op deze zondag 4 oktober. Dankjewel voor het vele bellen. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Danny Konings voor het opnemen van de telefoon en het noteren van de verzoekjes. Zo dadelijk veel plezier met Ricky en de Jukebox Souvenirs. Later ook nog Christophe en Johnny hier bij Sport FM Continu. Dus lekker blijven luisteren is altijd de goede optie, zou ik zeggen. Maak een fijne zondag van. Tot de volgende.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen...

0: regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De voorbije dagen voerde het Russische leger ook al aanvallen uit op bruggen over de Chepner in Kiev. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen en bleef de schade beperkt. Maar de aanvallen veroorzaken wel grote verkeersproblemen in de stad. Rusland had eerder gewaarschuwd voor nieuwe aanvallen en buitenlanders opgeroepen om Kiev te verlaten. Net vandaag is de Duitse bondskanselier Merz in Kiev voor een onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Kleus Hubel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubel Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Kleushubel dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

Hallo mensen, het is zondag, het is 4 oktober 2026. Van harte welkom hier bij Radio Sport. Het is de klok van 4 en 5 nieuws met een uitzending 1677 van onze showbox Souvenirs. Maar eerst en vooral zeg natuurlijk een dank aan onze vorige collega. Hij was er vrijwel tussen 12 en 2 op een verzoekbaar programma bij Radio Sport. U vraagt en hij draaide ze voor u. En hij was vandaag wederom Wim Brepoels. Gewoontegetrouw gaan we na 14 uur terug in de tijd. We gaan dus ook het van leren. We doen ze weer aan. De jaren 50, 60, 70, 80 en de jaren 90. Onze eerste vocale geluiden kwam vandaag uit 1978. Het waren geluiden van Gary Rafferty en Right Down the Line. Ik zou zeggen, veel luisteren tot de klok van 3.

Kijk eens klaar, dat was alweer de hit van The Everly Brothers. Vandaag hoor je achter de versie van The Blue Diamonds uit 1961 kwam zij erbij. Daarvoor de groep Queen, Somebody to Love uit 1976. En we begonnen ons eerste drie like vandaag met Elvis Presley met Kiss Me Quick uit het jaar 1962.

The one I cried about Brooke Burton in Just a Matter of Time. Daarvoor de Air in the Airs en met Land of Mountains. Zij kwamen erbij uit 1970. Wij zijn toegekomen aan onze instrumentale geluiden. Daarop aansluitend onze rocker van de week.

0: Dat was meteen onze rocker van deze week, Chuck Berry. Hij kwam daarbij uit 1957 met zijn Reelin' and Rocking. The Intruders, zij kwamen naar voren in onze instrumentale kleider met een Morse code. Zodanig ligt hij over onze Nederlandstalige, maar eerst even een stukje reclame.
1: Nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
2: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
3: Bezoek de Zizo winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
2: Zizo, onze service maakt het verschil.

Gone are the Beach Boys, My Good to My Baby uit het jaar 1965. Daarvoor Demis Roussos, 1974, You're My Only Fascination. En onze Nederlandstalige leider kwam vandaag uit 1960. Peter tezamen met zijn Rockets en hij had het over Marijke.

In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.

Dat is meteen onze knutselplaat voor deze week. Brandley uit 1962 met Hold Me. Daarvoor Peter Kruis, 1957, met zijn versie van Diana van Paul Anka. En Carl Perkins, Honey Don't, kwam eveneens dit jaar 1957.

Dat is meteen ook de titel The Strolling Blues van Robin Look uit 1958 kwam hij daarbij. Daarvoor Wanda Jackson, 1961 met Tonk Tide en The Rolling Stones met As Years Go By uit het jaar 1965.

0: Review luister dan naar Zoebok Souvenir. In samenstelling en presentatie van Review.
1: Dat is mijn setup voor deze zondag. Als laatste nog kon je luisteren naar Jackie James en Take My Heart. Zo dadelijk naar de neus is ook in present onze Christophe met zijn Slam Jam. We leven wel eens in de marketing afspraak voor volgende week zondag. Ik hou alvast een fijne en gezellige zondag toewensen. En natuurlijk krijg je dus ook nog meer de groeten van mij, Rick en ik zijn er nog. Tot de volgende keer dan maar weer.

0: Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Een man is vanmorgen zwaar gewond geraakt aan zijn been nadat hij vast kwam te zitten in een rolluik van het metrostation Kruittuin in Brussel. De brandweer bevrijdde het slachtoffer samen met een technisch team van de MIVB. De man was bij bewustzijn, maar had vrij ernstige verwondingen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Een Vlaams docent ligt onder vuur in Nederland omdat hij bij verschillende onderzoeken resultaten gemanipuleerd zou hebben. Dat schrijft de Volkskrant in Nederland. Hij werd 2 jaar geleden al ontslagen als docent arbeids- en organisatiepsychologie bij de Radboud Universiteit in Nijmegen, omdat hij een factuur had vervalst. De universiteit onderzocht daarna zijn wetenschappelijke publicaties en ontdekte dat hij de resultaten vervalst of verzonnen zou hebben. Eerder was de man ook al onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel, maar ook daar werd de samenwerking met hem stopgezet. In Catalonië zijn zeker 2 doden gevallen als gevolg van een hevige regenval. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen van stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Ook wordt nog gezocht naar een vermist persoon. Het treinverkeer ligt op vele plaatsen stil en verschillende wegen zijn afgesloten. Ook in het zuiden van Frankrijk wordt vandaag gewaarschuwd voor hevig stormweer, felle regen en mogelijke overstromingen. In 2 departementen aan de Spaanse grens geldt zelfs code oranje. En Rusland heeft opnieuw een brug aangevallen in de Oekraïnse hoofdstad.

0: onaangekondigd bezoek. Hij wil daarmee de Duitse steun aan Oekraïne benadrukken en hij heeft ook nieuwe militaire steun aangekondigd. We krijgen vandaag geregeld zon en tot 21 graden. Morgen wat meer wolken, maar nog altijd droog en zacht tot 20 graden.
1: Klus Hubbel dus. Uw specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubbel Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubbel dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
3: Dit is Slam Jam.
4: Iedere zondagnamiddag van 3 tot 6.
5: Slam Jam.
4: De leukste actuele hits en klassiekers. Op SportFM Continu.

Een heel goede middag en welkom hier bij SportFM Continu 3-6. We gaan er weer aan beginnen aan een leuke editie van de Samsung op de zondagnamiddag. We gaan ons met het stralende weer, wat er buiten is, maar ook stralende muziek op de radio op deze zondagnamiddag met Gilbert Montagnier en Sunlight de Tropique. Ondertussen ook 6:06 geworden. Ook een dankwoordje aan onze voorgaande collega tussen 2 en 3. Dat zijn de jukebox souvenirs met Ricky. En als toch het zonnetje buiten schijnt, dan moet daar ook zomerse muziek toch een beetje bij zijn, hè? Inderdaad, hier komt eens een keer de Juanes en La Camisa Negra.

0: meteen een zomersvibeje met deze Kygo en Firestorm. Ik zou zeggen, geniet er nog van, want ik zie eind volgende week nog maar 15 graden. Dan kunnen we de verwarming aanzetten, s'avonds, want ja, dan is het al wat frisser. En nu met die mazout en gasprijzen die zo de hoogte inschieten, laten we nu nog genieten van deze zon. En ook deze namiddag is het Bilzenkermis. Dat zal nu wel rond deze tijd open gaan. Ondertussen ook 3:15.
1: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
2: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de 3 wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de 3 self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
3: Slam Jam. Slam Jam. Op Sport FM.

Meteen de nieuwste single van Sophie Tucker, samen met Warmer Rebecca en Tsunami. 8 minuutjes voor 4:30 worden op deze zondag namiddag nog tot 6:00 de Slam Jam hier bij Sport FM continu. Er is geen voetbal in eerste klasse, want onze Rode Duivels die nemen het morgen op tegen Frankrijk. 0-1 in Brussel hebben ze verteerd. We zullen het morgenavond weten in Frankrijk-België. Dit is nu muziek uit begin jaren 90, een keertje van de Gypsy Kings. Hier komen ze met Baila Mi.

0: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbelze. Bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
1: Dit is Slam Jam
2: met DJ Christophe.

Nog eens een keertje fout gaan op deze zondag in de middag met DJ Bobo en Chihuahua. Daarvoor zit nog muziek in de jaren 70 van Agnetha Franklin en Tink. En we keren terug naar het Songfestival nu van 2016. Tezamen met Laura Tesoro. Hier komt ze nog eens een keertje met What's the Pressure?

0: Zapata. En ook nog uit de jaren 80 komt Narada Michael Walden nog eens een keertje langs hier bij SportFM Continu.
1: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, ze. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
2: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6.30 uur tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
3: Jam. De grootste hit hoor je hier.

Nou, Geertje, leuk om terug te horen. Deze uit de jaren 80 van Nada, Michael Walden en Gimme, Gimme, Gimme. 9-4 geworden. Dit is een keertje muziek van Paul Johnson. Hier komt hij met het leuke doo-wop.

Yves Berensen, droom jij over mij vannacht? Wij komen ook dichter bij het nieuws van 4 uur zo dadelijk. Na het nieuws van 4 en het weerbericht. Wat wel met deel 2. We gaan eruit met actueel muziek van Stella Lefty. En Summer, You Were Mine. Tot zo.

Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag. Bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland.

0: Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klushubel dus.
1: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is SportFM Continu.
2: Dit is Slam Jam. Iedere zondagnamiddag van 3 tot 6. De leukste actuele hits en klassiekers op SportFM Continu.

0: vijf over vier geworden. Het tweede deel van de Sam Jampio zondagnamiddag is gestart. Straks zijn we nog muziek de jaren 80 van Womack en Womack en Teardrops. Maar eerst gaan we nu naar de jaren 90.
1: Welcome to the Keyman Dub Session.

0: helemaal naar de jaren 80 met deze van Womack en Womack en Teardrops. Zo dadelijk keren we terug naar het Songfestival van 74. Dat gaan we eens een keer doen met ABBA en Waterloo.
1: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
2: Jam Klassieker.

Een ticket naar de zon, ja, dat hoeven we voor de moment niet te boeken. Maar eind van de week wordt het wel frisser. En een keertje muziek van Super Diesel en Ticket naar de zon. Straks is de nieuwe single van Miley Cyrus. Hij is nu Jonas Blue te samen met GP Cooper. We komen ze met Perfect Strangers.

0: Dus Geertje, leuk om deze terug te horen. Dit kan je ook al onder een klassiekertje steken. Ja, en zomerse klanken van Lou Bega en Mambo Number 5. Het werd precies 4:30 hier op deze zondag en zonnige namiddag. Dat kunnen we ook wel stellen.
1: Mambo Number 5.
0: Zo dadelijk na de reclame krijg je nog muziek van Chic en You Are Beautiful. En ook nog Enrique Iglesias. Die komt hier ook nog voorbij bij Sport FM Continu.
2: Nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
3: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
4: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
3: Zizo, onze service maakt het verschil.
5: Muziek bij jouw grootste voor het Zuidoosten.
6: Music. Dit is Slam Jam
5: met DJ Christophe.

Enrique Iglesias en Escape. Just in de Wild, die werd afgelopen zomer bekend met zijn Cheerio. Hij was een gigantisch, zowel in Nederland en ook in Vlaanderen. Hij heeft nu een nieuwe single samen met Donnie. Als dat zo'n groot hit gaat worden, Party Tents, daar heb ik mijn vraagtekens voor.

0: Dua Lipa en Houdini. Zo dadelijk naar de reclame is er een nieuw werk, hedendaags werk, wat er pas vrijdag is uitgekomen. De Too Many Left Hands, die komen straks nog langs met een hit. En nu steeds aan Noordclub, hier bij Sport FM, komt er een 16:45 geworden.
1: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Tjonkold genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Tjonkold heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Tjonkold in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.

Meteen dus krijg je muziek de jaren 80 van Ryan Purvis en Dolce Vita. En we komen ook weer dichter bij 5 uur. Uiteraard met de actuele nieuwsfeiten van 5 uur. Wij gaan eruit met de muziek van de 10 Dings. Hier komen we met That's Not My Name. Uiteraard tot zo in deel 3.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedemiddag.
1: Bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Eén van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35.

nog eens een keertje. Alvaro Soler, hij mocht beginnen aan het derde en laatste deel van de Slam Jam. 6-5 geworden. En ja, Helene Fischer die heeft ook een nieuwe single aan Mine Inside. Die gaat er nu aankomen en het is een uptempo nummer geworden.

0: Nog eens een keertje het originele. Kate Ryan maakt een recover van, maar dit was het keertje uit de jaren 80. Frost Girl en Babacar. Na de reclame hebben we nog muziek van Duran Duran met een hit van hun, niet uit de jaren 80, maar wel uit 2007, Sunrise. En daarna afvond Limburgs werk en ook Belgisch werk toe Fabiola met She's After My Piano.
1: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt u de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd, voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
2: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de 3 wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de 3 self-washboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
3: Slam Jam. Bij Sport FM continu.

0: Toe Fabiola eens een keertje met She's After My Piano. 6:30 geworden. We gaan naar onze actuele praten. Een single die je voor het moment heel goed scoort. Hier komt een keertje Ella Langley.
1: Slam Jam. Slam Jam. Op Sport FM. Continu.

0: Precies half zes scoren met één van die beginsingels destijds van Britney Spears en You Drive Me Crazy. Zo dadelijk ook na de reclame nog een beetje Eurodance vanuit 2001. Dus een beetje Belgisch werk van Astroline. Zij komen eraan zo dadelijk na de reclame met Angels.
1: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilzen bij Fransen Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Fransen Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Fransen Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
2: DJ Christophe. DJ Christophe. Op Sport FM. Continu. Sport FM.

En Sam Goris, die heeft ook meteen een nieuwe single uit. Hij was vorige week nog de alarmschijf bij de Nederlandstalige Top 30. Hier komt hij met Kijk Omhoog. MUZIEK

0: Americanos. Dat is de muziek van Holly Johnson hier bij Sport FM. Komt nu 17:15 geworden. Nog zo'n 15-tal minuutjes te gaan van de stemgem. Zo dadelijk naar de reclame krijg je nog muziek uit 2004 van Superfly.
1: Voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven, zeg. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opzallen.
2: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC, aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag, van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089-32-0050.
3: Dit is Slam Jam
4: met DJ Christophe
3: bij Sport FM continu.
4: Slam Jam.

Meteen de nieuwste single van Hotel Knows en My Lover. Wij gaan bij deze ook afscheid nemen van deze editie van de Slam Jam voor de zondag. Voor de rest nog heel veel plezier met de collega's hier bij Sport FM Continu. En wij zijn er morgenavond weer vanaf 6 uur. Maak er nog een fijne zondag van en uiteraard tot morgenavond.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond.
1: Bij Antwerpen is een steekpartij nipt voorkomen. Twee mannen kregen ruzie in een restaurant van Lunch Garden. Een van hen trok een mes en viel de andere aan. Maar een klant en de kok van de zaak konden de aanvaller tegen de grond werken. Eén persoon is licht gewond geraakt. De man die het mes trok is gearresteerd. De politie onderzoekt waarom de ruzie ontstond en waar het mes vandaan kwam. In Ceuta is de politie begonnen met de gedeeltelijke ontruiming van een groot migrantenkamp. Daar verblijven nog zo'n 3000 mensen. Meer dan 350 politieagenten zijn ingezet met ondersteuning van het leger. De migranten gaan naar een tijdelijk opvangcentrum of kunnen vrijwillig terugkeren naar Marokko. Ceuta is een stukje Spaans grondgebied in Marokko. Eind juli staken meer dan 72.000 migranten de grens over. Een deel van hen verblijft daar dus nog altijd. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren deel van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt op verdenking van moord. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer in Italië zijn zeker 20 mensen gewond geraakt. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Belgen bij betrokken zijn, is op dit moment niet bekend. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machtshebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Ze zijn daar onder grote belangstelling bijgezet in de Sint-Sofia-kerk in de hoofdstad Sofia. Samuel regeerde rond het jaar 1000 en geldt als een van de belangrijkste heersers van het middeleeuwse Bulgarije. Griekse archeologen ontdekten zijn resten in 1969 bij opgravingen in het noorden van Griekenland. Vanavond nog helder. In de loop van de nacht kan zich mist vormen. Het blijft minstens 9 graden. Morgenochtend trekt die mist maar traag op. Daarna is het rustig en zonnig, met af en toe enkele hoge wolkensluiers en tot 21 graden.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: De hitkracht op je radio. Fijn dat je erbij bent. Een vol uur lekker veel popmuziek.
5: Sneller, sneller dan een Corvette.
6: Dit is Johnny Geurts.
7: Speaker 19 for radio check.

0: was een vreemd zootje ongeregeld. Right, set, fret. Don't talk, just kiss. Als je vandaag al een beetje last gehad hebt van stroomuitval, dat kan, dat ergens weer iemand een verkeerd draadje heeft aangesloten, dan zou het misschien ook wel eens kunnen zijn dat er een eekhoorn in de buurt leeft. Een eekhoorn heeft namelijk in de Amerikaanse staat Ohio gezorgd voor een stroomuitval. Het beestje klom in een elektra-huisje en werd geëlektrocuteerd. Kort daarop viel de stroom uit. Meer dan 2000 gezinnen hadden ruim 3 uur geen elektriciteit.
1: Johnny Gert. Oh my god. It's that killer clown again.
0: Als je nog een favoriete hitsingle hebt, je mag hem altijd even aanvragen middels een sms-bericht.

0: is Lippenbrand, Do You Think I'm Sexy?
1: De foutste hits.
0: Ja, lekkere foute muziek op de radio.
2: Dit hebben we net uit de krant gescheurd.
0: Ik kreeg net toch een paar rillingen toen ik las dat er een rotskogelspin is ontdekt op de Maasvlakte in Rotterdam. Er zijn twee soorten kogelspinnen in de afgelopen 2 maanden al opgemerkt. De beestjes zijn niet zo groot, de rotskogelspin is amper 3 mm groot en de prachtkogelspin ongeveer 1 centimeter.
3: Altijd.
0: Het zijn de kleine spinnetjes die normaal gesproken alleen leven in een klein gebied in de Westelijke Alpen. Ja, hoe de beestjes nu weer in Rotterdam zijn verzeild geraakt is natuurlijk een raadsel. Ja, ze moeten regelmatig

0: Als je houdt van tweedehands spulletjes, dan kan je misschien iets van Madonna op de kop tikken. Er worden in het Amerikaanse Beverly Hills namelijk 140 hebbedingetjes van de Amerikaanse popster geveild. Het huis gaat ervan uit dat met de vele juwelen en ook de kledingstukken van Madonna circa zo'n 4 miljoen euro zal worden binnengereikt.
1: We got all the hits.
2: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
3: Music. Are you ready?
0: We zitten weer klaar voor 60 minuten geweldige popmuziek.
4: I'm just a clown.
5: Johnny, good.
0: Fijn dat je erbij bent.

0: En dan is het tijd om even terug te blikken naar de nummer 1 hits van toen.
1: Nummer 1. Remember. De hitparade van toen.
0: Nummer 1. We werpen een blik op de hitparade van 1989, toen de sexy madame van Barbarella in Nederland zorgde voor heel wat opwinding. We Cheer You Up in de Pin-Up Club. En een maand later was het de beurt aan de Fine Young Cannibals, opgewonden. She Drives Me Crazy. 3 weken stonden ze op de bovenste plek. De nummer 1 hit uit 1989 die we draaien van Roxette, The Look.
2: Het Zotte Kot staat op zijn kop met Johnny Geurts.

tent die een kopie van De Look meenam terug naar huis, naar Minneapolis. En daar op een radiostation afgaf. De lokale disc jockey werd er verliefd op. En zo werd het een wereldwijde hit voor Roxette.

0: van Marloes Nijst, die vroeg of we een plaatje zouden kunnen draaien voor de verjaardag van Lemmy. En ja, Lemmy is nogal een beetje gek van dansmuziek. Dus we hebben Becky G uit de kast getrokken met Can't Stop Dancing.
1: That's machine!
2: Het zottekot!

0: nee, mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo, voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles, ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze, Kof, Sint-Truiden of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo, onze service maakt het verschil.
3: SportFM continu.
4: Het Zottekot. Het Zottekot.
5: Fijn dat je luistert. Het is dat vrije weekend.
6: Ja, het is weer weekend.
5: Een uur boordevol avontuurlijke popmuziek.
7: Zet je radio hard.
8: Het Zottekot.

0: ontkomen aan. Dus één lange rij met goede popmuziek. En zoals het beaamt, ook altijd hier in de show, een terugblik naar de top 100.
1: De top 100.
0: In 2013 werden we overladen door heel wat kwaliteitsmuziek. In onze top 100 scoorde dit dan ook een bijzonder plekje. Will I Am, samen met Britney Spears. Scream and Shout.
2: Bring the action.

0: Britney, bitch.
1: Uit onze top 100 lijsten, opgediept uit 2013, Will I Am samen met Britney Spears.
2: The Guinness World Records.
1: Ja, af en toe een banaantje eten is best wel gezond, maar als je er nu heel veel achter elkaar gaat eten, dat weet ik niet. Pete Schertz heeft alleszins het wereldrecord in handen. Hij heeft in 2 minuten tijd

0: de Hollywood Bananas. Trouwens, een Belgisch product van de zanger-performer Lou de Prijk. Een singeltje dat zich zo ergens midden jaren 80 wist te nestelen in onze hitparades.
1: We are online.
0: Geen echte onuitwisbare inkt nu, maar wel Blank Space. Muziek van Taylor Swift.

0: And I'll write your name.
1: Ze is niet dat vrome, brave meisje dat iedereen denkt dat ze is. Een opgewonden standje, dat wel. Blank Space van Taylor Swift.
2: This is Dropkick with a red dash alpha message in two parts.
3: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkelt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkelt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkelt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
4: FM, continu. Elk uur de hits van de wereld.
5: De lekkerste hits.

0: We verplaatsen ons naar de jaren nul. Het zijn de Nillies.
1: De jaren nul.
0: Uit het jaar 09 is dit Britney Spears met Womanizer. Johnny!

0: dat het een soort machine is. Die een gewone vrouw omtovert in een magische vrouw. Womanizer van Britney Spears.
1: Cijfers en feiten.
0: Er zijn weer wat cijfertjes bekendgemaakt over roken. Wereldwijd is er een afname van 6%, dus er zijn wel minder rokers. Maar er is ook minder goed nieuws. 1 op de 10 jongeren, die zijn dus tussen de 18 en 25, rookt 20 tot meer dan 20 sigaretten per dag. En zo wordt er een nieuwe generatie van jonge, zware rokers op de kaart gezet. Ik ga even testen hoe snel je een plaatje dat we verknipt hebben kunt herkennen. Luister even goed.
1: Weet jij wie dit is?
0: Dat is niet zo moeilijk. Even voor jezelf roepen wat je hebt gehoord. Het was ABBA natuurlijk met Dancing Queen. Het party

Your Love van Nicole Scherzinger. En zo komen we aan het einde van deze editie. Een nieuwe editie van het Zottekot is er natuurlijk weer volgende week bij Sport FM. Wij nemen alvast afscheid van je samen met Spanja en Co.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5:00 en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoeselt op 106.9 FM, in Tongeren-Borchloon op 107.7 FM en wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Vrije tijdscomplex Active Tongeren biedt de perfecte combinatie tussen sport, spel en ontspanning. Ontdek een Active 3 squashbanen, 8 snoeker- en pooltafels, een trendy fitnessruimte en judozaal en maar liefst 8 bowlingbanen. Donkere gangen, rennende schimmen, lichteffecten, onheilspellende geluiden en bewapende tegenstanders. Dat kom je tegen in onze nieuwe lasergame arena. Culinair komt u aan uw trekken in de brasserie, terwijl de kids naar hartelust kunnen ravotten in de supergrote indoorspeeltuin. Voor trouw, familie en bedrijfsfeesten kan je terecht in onze feestzaal. Active, een totaalconcept in vrije tijd. Voor jong en oud. Rutterweg Tongeren, vlakbij de paardenrenbaan. Surf naar active1.be.
1: Softwash Express in Hoesselt-Bilzen. Industrielaan 109 Hoesselt. Uw vooruitstrevende en milieubewuste carwash. De perfecte wellness voor uw auto. Ons voorwasprogramma samen met de 3 wassystemen, Basic, VIP of het unieke Nanotech, zorgen voor een perfecte reiniging van uw wagen. Wij wassen uw auto met afbreekbare milieubewuste producten. Veilig voor uw autolak, velgen, schijfremmen, rubbers en ruitenwissers. Je kan er ook terecht in de 3 selfwashboxen. Geniet van maar liefst 2 gratis beurten bij een wasstraatabonnement van 10 wasbeurten. Bij ons gratis stofzuigen tijdens de openingsuren. Carwash Center Softwash Express. Hoesselt-Bilzen. Onklopbaar in prijs, kwaliteit en milieubewust. Simply the best.
2: Bezoek de website van onze radio.
3: www.sportfmcontinu.be.

0: Ben je als DJ, danscafé, discotheek of organisator op zoek naar net dat beetje meer? AS Productions uit Mopertingen is uw partner in sound, light en vision. Andy van Sichen helpt je graag verder met persoonlijk advies en deskundige informatie. Feest, fuif of show. AS Productions is the way to go. Sound, light and vision. Your event, our mission. AS Productions. Betonweg 22 Mopertingen. Bel 0476 53 67 29 of check www.asproductions.be.
1: Voor een origineel juweel in 18 karaat goud of zilver kan u terecht in de Wijngaardstraat 10 in Münsterbilze, bij Frans & Marcelin, verdeler van de bekendste merken. Alle juwelen in 18 karaat goud, zilver of titanium. Uurwerken van Rodania, Festina, Boccia, Lotus en Casio. Naar wens maken we van uw oud goud een nieuw juweel. Maar ook voor herstellingen kan u bij ons terecht, in eigen atelier. Juwelier en goudsmederij Frans & Marcelin. Doorlopend open van woensdag tot vrijdag van 9 tot 18 uur. Zaterdag doorlopend van 9 tot 17 uur. Zondag, maandag en dinsdag gesloten. U vindt Frans & Marcelin ook op het internet. Op fransenmarcelin.be. Mail naar info@fransenmarcelin.be.
2: Zuidoost-Limburg, prettig weekend.
3: Dit is Sport FM Continu.

0: voilà, mijn fundamenten zijn bijna uitgegraven. Maar tegen dat beton maken, daar zie ik nog opstellen.
1: Maar allee, Karel, ga toch naar de betoncentrale Koopmans DC. Die staan bekend voor het leveren van stortklaar beton en stabilisé. En je kunt het er zelfs afhalen. Beton bestellen is Koopmans bellen. Betoncentrale Koopmans DC aan de Industrielaan te Hoeselt. Elke werkdag open vanaf 6 uur 's morgens. En zelfs op zaterdag van 6:30 tot 11 uur. Beton bestellen is Koopmans DC bellen. 089 32 0050.
2: Zuidoost-Limburg, goedenavond. Dit is Sport FM Continu.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

moment hoor je hier. Iedere vrijdag van 12 tot 2. In de enige echte nationale hitparade. De Mega 40. Met Robbie van Beverdam.

0: je mijn scherm van mijn iPhone is gebroken.
1: Geen paniek. Bij Zizo Service Center zijn we er voor jou. Wij repareren jouw gsm snel, vakkundig en tegen een scherpe prijs. Of het nu een gebarsten scherm is, een batterij die leeg is of waterschade, onze experts staan voor je klaar. En het beste van alles, je smartphone is vaak al binnen een uur gerepareerd met originele onderdelen en met 2 jaar garantie. Zizo. Voor service en reparaties ook van laptops, pc's en gameconsoles. Ook als je ze niet bij ons hebt aangekocht.
2: Bezoek de Zizo-winkels in Bilze of Sint-Truiden. Of plan eenvoudig een afspraak online op zizo.be. Dat is Zizo met dubbele O.
1: Zizo. Onze service maakt het verschil. Goedenavond. Sport FM. Continu.

0: In Hoelbeek kan je in het lokale dorpscafé Het Jonkholt genieten van diverse bieren van de tap. Een versnapering of een snack. Sandra en Luc heten je van harte welkom elke dag vanaf 11 uur. Behalve op woensdag, hun wekelijkse rustdag. Café Het Jonkholt heeft ook een ruim terras en speeltuin voor de kinderen. Café Het Jonkholt in Hoelbeek. Je voelt je er altijd thuis.
1: Sport FM continu. Continu hits.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5 uur 's ochtends en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïnse president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze. Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
3: Lekker, lekker. Koffiebreek met Jan Steen. Lekker, lekker.

Hickory Tip. En voor hen begon het allemaal in 1972 met die hele grote hit Son of My Father. Deze hier, Survivor, kwam uit 1975 en was hun laatste single.

uit de zomer van 1973. Een van de eerste hitjes van ABBA. Ring, ring. Oh, wat waren dat mooie tijden, hè? Deze hier zul je ergens van kennen, hoor.

Dachten jullie, ja, ja, I gotta go home van Boney M. Maar dit hier is het origineel van de Duitse formatie Night Train. En Bimmelbach, hallo, ja, wat het ook mogen betekenen. En over Boney M gesproken, hier zijn ze dan. My friend Jack is

Fairground Attraction. En Find My Love. Tezamen met Perfect, hun grootste hit. Ja. En ooit was de zangeres achtergrondzangeres van Alice Moyet. En de Eurythmics. En van het een komt het ander natuurlijk. Hè? Ja, ja.

Ze bestaan al lang hoor, onder de verschillende vormen natuurlijk, maar het begon allemaal met Jefferson Airplane, ja, met Grace Slick. Ja. En daarna werd het Jefferson Starship. En een beetje later werd het

Nederlandse formatie Unit Gloria. En misschien heb je de stem van de zanger herkend. Dat was niemand minder dan Robert Long. En ooit waren ze ook nog de begeleidingsband van

Nederlandse formatie Van Rail uit Friesland afkomstig. En we gingen naar de zee met hen. Ja. We bleven in Friesland.

En Like a Prayer uit de 80's, volgens mij een van de mooiste Madonna-periodes hoor, qua muziek natuurlijk. Hè. En ook uit de 80's komen er lekkere Franse dingen, zoals deze hier van Gold.

Amerikaanse formatie Goals. En we zaten in de hitparade van 1986 met Kapitein Abandonné. Ik zal jullie ook verlaten hoor, want de koffiebreek die zit er wel op. We blijven in de hitparade van 1986 met een mooie van de Eurythmics. The Miracle of Love. Een beetje liefde voor elkaar, hè. Tot een volgende keer.

0: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer, maar eerst het nieuws. Goedenavond. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakte Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5:00 uur en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
1: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
2: In Bilze hoestelt op 106.9 FM. In Tongeren-Borgloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.

0: Boys to Men.
1: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.
0: Ironisch genoeg wilde de groep het nummer aanvankelijk niet uitbrengen. Want ze vonden dat het te veel leek op hun eerdere mega-hit End of the Road. Uiteindelijk bleek de release een schot in de roos en leverde het hen een Grammy Award op voor Best R&B Performance. Dat waren de jongens van Boys to Men uit 1994, I'll Make Love to You. En daarvoor, als eerste vanavond in deze liefde enzovoort, Douwe Bob met Note to Self. Dames en heren, jongens en meisjes, mag ik jullie een hele fijne avond toewensen. Hiermee zitten we weer in het meest romantische programma van de Lage Landen. En dat is Liefde enzovoort. Ik ben Lex en ik ga jullie de komende 2 uurtjes gezelschap houden met de allermooiste love songs van toen en van nu. Waar je ook op dit moment mag luisteren, ik zou zeggen, maak het lekker gezellig en geniet mee van bijvoorbeeld zometeen Barry White. Ik neem je mee naar 1978. Just the way you are. Maar eerst een fijne uit 1986 voor L.D. Barge. En Love Always. Mag ik je een hele fijne avond toewensen.
1: Relax Radio.

oorspronkelijk afkomstig van Yazoo. Want toen Vince Clarke nog bij de band Depeche Mode zat, heeft hij het nummer geschreven. Nadien zou er een zeer succesvolle a cappella versie van deze plaat worden opgenomen door de Flying Pickets. En vandaag kreeg hem hier in de uitvoering van Kylie Minogue en James Corden. Only You, uit 2015. Dit is Liefde enzovoort. En Liefde enzovoort, dat wil zeggen dat er een liefdeshoroscoop is. Er is elke week zo een vast onderdeel van het programma. Je krijgt het liefdeshoroscoop straks in deel 2 van mij, dus je hebt nog wel wat geduld nodig. En in het liefdeshoroscoop gaan we uiteraard kijken hoe het met jouw liefdesleven de komende week is gesteld. Maar als je niet kan wachten tot je het hier te horen krijgt, ja, je weet het waarschijnlijk wel, hè? Het staat op onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. Daar vind je het alvast terug. En dan kan je het rustig nalezen. Zullen wij ondertussen Hicho voor jullie spelen? Zometeen komen die eraan, het antwoord. Na deze uit 1988 voor George Michael, One More Try.

0: eens achter me verdwijnt.
1: Dit is Sport FM Continu.
2: Liefde enzovoort. Bij ons is het elke week Valentijn.

0: Nadat hij de Commodores had verlaten, heeft hij een zeer succesvolle solo-carrière weten op te bouwen. Lionel Richie uit 1984. En het mooie, Hello. En wil je eens een keertje naar de videoclip kijken van deze plaat? Nou, dat kan. Ik heb hem op onze Facebookpagina gezet. Niet alleen Lionel Richie vind je daar terug, maar ook anderen die hier vanavond of de afgelopen tijd het horen voorbij komen. Je vindt daar ook het liefdeshoroscoop terug. Ik had het er net al over. En verder ook weer gewoontegetrouwe link naar Mixcloud. Want het volledige programma kan je ook herbeluisteren. Want het staat daar op Mixcloud. En om het jou gemakkelijk te maken om die weg daar naartoe te vinden, heb ik dus de link op onze Facebookpagina geplaatst. Je vindt ons trouwens onder Liefde Spatie ENZ. En oh ja, moest je het nog niet hebben gedaan, like en of volg de pagina dan ook. Uit 1972, zometeen Gilbert O'Sullivan met Alone Again, Naturally. Maar eerst een nummer dat oorspronkelijk afkomstig is uit 1982 en heet Gib mir deine Angst van Udo Jürgens. De vertaling van André Hazes uit 1983 werd een grote hit en Guus Meeuwis heeft het nog eens een keertje overgedaan in 2005. Geef mij je angst.
1: Je zegt

schakeling van legendarische soul- en R&B-nummers uit de jaren 70. Oorspronkelijk gezongen door onder andere The Stylistics, The Cheelights en Blue Magic. Band of Gold uit 1984. Love Songs are back again. Uiteraard gaan we straks aan de andere kant nog lekker door met de mooiste love songs van toen en van nu. Want het meest romantische programma van de Lage Landen is nog lang niet afgelopen. En uiteraard krijg je straks in deel 2 van mij het liefdeshoroscoop. En dan kom je eindelijk te weten hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld. In dit uur nog onder andere eentje uit 1989 voor Phil Collins. That's just the way it is. Graag tot zometeen.

0: Yes.
1: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goedenavond. Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de beter hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5:00 uur en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
2: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens. Hubo Bilze, Tongerse straat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
3: In Bilze hoeselt op 106.9 FM. In Tongeren-Borchloon op 107.7 FM. En wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.
4: Liefde enzovoort, met Lex de Groot.

0: En daarvoor de dames van Flow. Don't break your heart. Zij mochten deel 2 openen van deze liefde enzovoort voor deze avond. Ik ben Lex en ik ga nog een klein uurtje bij jullie blijven met alleen maar de allermooiste love songs van toen en van nu. Hier in het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort. En ja hoor, het komt er bijna aan. Nog een drietal plaatjes moet je geduld hebben. En dan krijg je van mij het liefdeshoroscoop. En weet jij ook wat er de komende week met jou staat te gebeuren op het vlak van de liefde? Nog heel even geduld. We gaan die tijd fijn invullen met bijvoorbeeld een grote hit uit 1979 voor ABBA. I Have a Dream. Na een hit uit 1987. Dit is Rick Astley. When I Fall in Love. Een hele fijne avond.
1: Relax Radio.

0: 2023. Depeche Mode, Ghosts Again. En zij brachten ons tot aan het liefdeshoroscoop voor deze avond.
1: Liefde enzovoort. Uw liefdeshoroscoop.
0: Hoe het de komende week met jouw liefdesleven is gesteld, wel, daar is het nu tijd voor geworden.
1: Ram.
0: Je liefdesleven krijgt deze week wat meer rust. Singles hoeven niet voortdurend op zoek te zijn. Want juist wanneer je ontspannen bent, kan iemand je aandacht trekken. In een relatie helpt een rustig gesprek om een klein verschil van mening achter je te laten. Je ontdekt dat begrip soms meer doet dan gelijk willen krijgen. 6 knuffelpunten.
1: Stier.
0: Er hangt een warme sfeer rond je liefdesleven. Een leuk bericht of een onverwacht compliment kan bij singles voor een glimlach zorgen. En misschien zelfs nieuwsgierigheid wekken. Koppels genieten van meer lichamelijke en emotionele nabijheid. Geef elkaar vooral de ruimte om te zeggen wat jullie echt fijn vinden. Stier, je hebt er 8.
1: Tweelingen.
0: Je bent deze week sociaal en nieuwsgierig, maar in de liefde mag het allemaal wat rustiger. Singles kunnen merken dat een gesprek met iemand langer blijft hangen dan verwacht. Binnen een relatie is het belangrijk om niet meteen van onderwerp te veranderen wanneer iets gevoelig ligt. Even luisteren brengt jullie dichter bij elkaar. 5 knuffelpunten.
1: Kreeft.
0: Je voelt deze week haar fijn aan wanneer iemand behoefte heeft aan extra aandacht. Voor singles kan dat zorgen voor een bijzonder contact met iemand bij wie je je snel op je gemak voelt. Wie een relatie heeft, merkt dat een klein gebaar de sfeer sterk kan verbeteren. Liefde zit voor jou vooral in oprechte belangstelling. 9 knuffelpunten kreeft.
1: Leeuw.
0: Je hebt zin in aandacht, maar verwacht niet dat de ander altijd hetzelfde tempo volgt. Singles kunnen daardoor soms te snel conclusies trekken. In een relatie is het beter om ruimte te laten voor de gevoelens van je partner. Wanneer je wat minder wilt bepalen hoe iets moet verlopen, wordt het juist gezelliger. 2 knuffelpunten leeuw.
1: Maagd.
0: Je kijkt met een nuchtere blik naar de liefde en dat helpt om verkeerde verwachtingen te vermijden. Toch mag je jezelf ook verrassen. Singles kunnen belangstelling krijgen van iemand die niet meteen in hun gebruikelijke plaatje past. Voor koppels is het een mooie week om samen iets eenvoudigs te doen zonder alles vooraf te plannen. 4 knuffelpunten voor de maagd. En we hebben natuurlijk nog 6 te gaan. Die krijg je van mij over een drietal platen.

0: Enzo Voort, uw liefdeshoroscoop. Weegschaal.
1: De zon in jouw teken versterkt je behoefte aan harmonie en warmte. Singles stralen iets aantrekkelijks uit en kunnen gemakkelijker contact leggen. In een relatie komt er meer ruimte voor romantiek en voor een gesprek over wat jullie samen gelukkig maakt. Je hoeft deze week niet te zoeken naar perfectie. Het gevoel dat het goed zit is belangrijker. Weegschaal, je bent de winnaar deze week met 10 knuffelpunten.
0: Schorpioen.
1: Je emoties zijn intens, maar probeer niet alles meteen te ontleden. Singles kunnen zich aangetrokken voelen tot iemand die mysterieus of moeilijk te doorgronden is. In een relatie kan een eerlijk gesprek veel duidelijk maken, zolang je niet probeert de andere woorden in de mond te leggen. Vertrouwen is deze week je sterkste troef. 3 knuffelpunten.
0: Boogschutter.
1: Er komt wat meer lichtheid in je liefdesleven. Singles kunnen plezier beleven aan een spontaan gesprek en hoeven niet meteen te weten waar dat toe leidt. Koppels hebben baat bij humor en een beetje avontuur. Een verandering van omgeving kan wonderen doen voor de sfeer tussen jullie. 7 knuffelpunten.
0: Steenbok.
1: Je bent geneigd om liefde serieus te nemen en dat is mooi. Maar niet ieder moment hoeft een grote betekenis te hebben. Singles kunnen daardoor iets moois over het hoofd zien. In een relatie helpt het om wat vaker genegenheid te tonen zonder daar een reden voor te zoeken. Een eenvoudige aanraking kan meer zeggen dan een lang gesprek. 5 knuffelpunten voor de steenbok.
0: Waterman.
1: Je hebt deze week vooral behoefte aan je eigen ruimte. Voor singles kan dat betekenen dat je signalen van belangstelling niet meteen oppikt. In een relatie kan je behoefte aan vrijheid voor wat afstand zorgen wanneer de ander juist nabijheid zoekt. Probeer daarom duidelijk te zeggen wat je nodig hebt in plaats van je terug te trekken. 1 knuffelpuntje, waterman.
0: Vissen.
1: Je intuïtie zit goed en dat helpt je om onderscheid te maken tussen echte belangstelling en vluchtige aandacht. Singles kunnen een contact rustig laten groeien en zonder druk te voelen. Voor koppels ontstaat er meer zachtheid wanneer je niet alleen vertelt wat je voelt, maar ook nieuwsgierig blijft naar de ander. Dat zorgt voor een fijne verbondenheid. 8 knuffelpunten voor de vissen. En uiteraard lees je dit volledige liefdeshoroscoop nog eens er een keertje rustig na. Dat doe je via onze Facebookpagina van Liefde enzovoort. En dat schrijf je als Liefde Spatie ENZ. En kan je ook dagelijks volgen via mijn Instagram-account onder @lex_degroot.
0: Het staat in de sterren geschreven met Lex de Groot.

John Wade was eerst jarenlang de leadzanger en bassist van de band The Baileys. Die je misschien wel kent van Isn't It Time and Every Time I Think of You. Daarna ging hij solo verder. En dit nummer was dan weer de eerste single van zijn succesvolle tweede soloalbum No Breaks. We hebben het over John Wade uit 1984.

telkens je dit krijgt te horen, dan wil dat zeggen dat liefde enzovoort er helaas bijna op zit. Straks natuurlijk weer lekker slapen, maar vooral ook morgen goed erop. En heb ik uiteraard ook weer een slaapmutsje van jullie meegebracht. En daarvoor neem ik je mee naar 1976. Met een prachtige plaat voor de Eagles en The Last Resort. Volgende week is er natuurlijk een nieuwe Liefde enzovoort. Graag tot dan.

0: Het meest romantische programma van de Lage Landen. Liefde enzovoort.
1: Dit is Sport FM Continu. Elk uur de hits van de wereld. Straks meer. Maar eerst het nieuws. Goeienacht.
2: Remco Evenepoel is Europees kampioen op de weg. Hij was in Slovenië op een paar millimeter de snelste voor de Italianen Ciccone en Scaroni. Daarmee maakt Evenepoel zijn lijstje compleet, want Europees kampioen was hij nog nooit, naast wereld- en Olympisch kampioen. In Ingelmunster in West-Vlaanderen is een toeschouwer gewond geraakt bij een aanrijding op een autocross. Een raceauto week daar af van het parcours en reed door een omheining. Het slachtoffer is een man van 45. Hij moest in levensgevaar naar het ziekenhuis, maar intussen is hij aan de betere hand. Ook de racepiloot moest zwaar gewond naar het ziekenhuis. Volgens de politie voelde hij zich plots niet goed en is hij daarom de controle over het stuur verloren. De afbraak van een viaduct in Antwerpen in de buurt van de AFAS Dome is sneller klaar dan voorzien. Daardoor kan de weg vroeger open, al vanaf 5:00 uur en dus net voor de maandagse ochtendspits begint. De weg was sinds vrijdag afgesloten voor de afbraak van een paar brugvelden van het viaduct richting Nederland. Vanaf volgend jaar rijdt het verkeer op de Antwerpse ring in beide richtingen volledig over de bypass en komt er ruimte vrij voor de bouw van de nieuwe verdiepte ring. De VS willen nog voor eind deze maand aan tafel met Oekraïne en Rusland over een mogelijk einde aan de oorlog tussen de twee landen. Dat zegt toch de Oekraïense president Zelensky. Hij baseert zich daarvoor op gesprekken met Amerikaanse onderhandelaars. Waar dat overleg zal plaatsvinden is nog niet duidelijk. En zowat 485.000 mensen hebben een bedrijf bezocht op Open Bedrijvendag. De politiekantoren van onder meer Antwerpen, Oostende en Halle waren publiekstrekkers, net als Brussels Airport, Eurostar en Pavel's Transformers in Mechelen. Al die plaatsen lokten een paar duizend bezoekers. Het is helder en de minima zakken naar 12 graden. Daarna beginnen we de maandag met mist, maar dan komt de zon erdoor en halen we 22 graden. Ook dinsdag vrij zonnig, woensdag en zeker donderdag stappen we de herfst binnen.
3: Specialist in maatwerkkasten, dressings en keukens, Hubo Bilze, Tongersestraat 75 in Bilze. Voor al je vragen kan je ons ook bereiken op 089 41 52 35. Klus Hubo dus.
4: In Bilze hoeselt op 106.9 FM, in Tongeren-Borchloon op 107.7 FM en wereldwijd via sportfmcontinu.be. Dit is Sport FM Continu.